Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meesten vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Mama, dek-me toe. Krijg ik een snoepje? Krijg ik wat drinken? Mama, dek-me toe.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens 1 patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meeste vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: U luistert naar de muziekdoos met Rudolf Stevens.

basis, met zijn overtuiging, zoals hij dat kon als geen ander. Zeg maar niets meer. En André, deze mooie. We zitten ergens in 1975, een plaat die ik in die periode heel veel heb gedraaid. Jim Kilstrap, Swing Your Daddy.

ik laat ze graag voorbij komen, die muzikale pareltjes in mijn programma van de muziekdoos, zoals deze van Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. Een beetje country muziek van eigen bodem. Ann Christie, ik neem vandaag de trein.

Allee, op het laatste zijn ze dan toch overeengekomen. De jongens van Voicemail. Jammer dat het zo stil rond is. Ik weet zelfs niet of ze nog plaatjes opnemen. Dus. Maar laat ons hopen dat dat in de bijna toekomst nog wel eens een keertje gebeurt. Want ik vind het echt wel super leuk om naar die stemmetjes te luisteren. Onze vriend Ashley samen met Ashley. Hier is CDV en Ashley.

was een klassebak in zijn vak, deze Frank Sinatra. Net zoals deze meneer, de keizer van het Vlaamse lied. Wie zal het hem ooit nadoen? Meer dan 60 jaar lang op het podium staan en volle zalen trekken. Zo is er maar eentje. En dat is hij. De enige echte Wiltura. Met een van zijn klassiekers. Alleen gaan. En blijkbaar loopt er hier wat fout, dus moet ik zo dadelijk even een handje toesteken en ander nummer kiezen, want het is gewoon de playback versie dus. Maar we gaan dit zo dadelijk oplossen.

een van zijn prachtige klassiekers, Wil Tura, met deze Alleen Gaan. En aan de Wil is dit ook een van die mooie stemmen. Neil Diamond.

Na deze Nile Diamond, vrienden, gaan we plaatsmaken voor onze fonkelnieuwe single. Een ouwertje van 17 jaar geleden hebben we opnieuw opgenomen op veler verzoek. En dat klinkt nu als volgt. Je kan het beluisteren via Spotify dus vanaf nu. Rudolf Stevens en mijn nieuwe song dus. En ik hoop dat het bij jullie evenzeer in de smaak mag vallen. Deze vernieuwde versie van Ik hou van het leven.

0: Ja, ja, mijn maatje met zijn eerste single dus. En hij doet dat enorm goed hoor. Om hem bij de 39.000 keer al gestreamd dus op Spotify. Dat is toch wel een dikke pluim voor deze Jeremy Casale. Doe zo verder, maatje.
1: Samen de tijd.
0: Een van de hits van vorig jaar. Maar het blijft een kanjer. Terug in de tijd.
1: Later maar
0: met deze Yves Behrens.

volgende maand gaat hij in de studio voor nieuwe opnames. Dat vertelde hij me. We luisteren nog eens één naar zijn topnummertjes. Mijn favorietje. Don't Go Away. The Jumpy Prince.

Zulke muziek, vrienden, daar kan ik zo van genieten. Hè. Zoals deze van Corrie en de Rekels vanuit die gouden tijd. Ik hoor nog je stem. Een heel mooi stemgeluid ook van Tony Stipe. En hij brengt voor ons deze prachtsong. Return to Me.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooy bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooy. Industriezone Leurbroek in Kinrooy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooy op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
7: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
8: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
9: Ja, dit is wat mijn mama zei.
8: Samson en Marie. Milk Inc. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
10: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be. Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
11: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws.
14: De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd niet gewonnen. Tegen Egypte werd het 1-1 gisteravond. Egypte opende na 20 minuten de score. In de tweede helft zorgde Romelu Lukaku vlak na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker. Volgens analisten een terechte uitslag, al zorgde de match bij de supporters voor gemengde gevoelens. Over het algemeen horen we dat het beter had gekund. Het Israëlische leger trekt zich voorlopig niet terug uit Libanon, Gaza en Syrië. Premier Netanyahu verklaarde dat deze aanwezigheid noodzakelijk blijft voor de nationale veiligheid. En daarmee lijkt Israël het raamakkoord tussen de VS en Iran dat oproept tot een stop van de aanvallen in Libanon te negeren. Hoewel Netanyahu hier niet direct naar verwees. Maar het is wel duidelijk dat Israël toch dwars ligt. Een bommenwerper van het type B-52 Stratofortress is in de Amerikaanse staat Californië gisteravond kort na het opstijgen gecrashed. Dat meldt luchtmachtbasis Edwards in een bericht op social media. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en waar het toestel precies is neergekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat het toestel was neergegaan. Dat laat het leger weten op X zonder meer informatie te geven. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Een bewolkte start met buien, in de namiddag droger en zonnig tot 25 graden. De dagen daarna stijgt het kwik naar tropische waarden en neemt de kans op onweer toe. Vrijdag wordt het bijzonder warm en zwoel bij mogelijk 33 graden.
13: Dit was het Radio Monza nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hallo, ik ben Ines Schonkeren. Ik ben verkozen als Monza favoriet. Heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single Ik dans voor jou.
15: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders de Hagedoorn Kinrooi, Brennjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
4: Gebroeders Verson doe-het-zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur- en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
5: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsoven in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan 43 euro weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
6: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
7: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken. bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
8: Medium Tim live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim live. Dit wil je niet missen.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
12: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik, Stationsstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationsstraat 38B in Mazeik.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
14: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
15: Radio Monza, het nieuws.
16: De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd niet gewonnen. Tegen Egypte werd het 1-1 gisteravond. Egypte opende na 20 minuten de score. In de tweede helft zorgde Romelu Lukaku vlak na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker. Volgens analisten een terechte uitslag, al zorgde de match bij de supporters voor gemengde gevoelens. Over het algemeen horen we dat het beter had gekund. Het Israëlische leger trekt zich voorlopig niet terug uit Libanon, Gaza en Syrië. Premier Netanyahu verklaarde dat deze aanwezigheid noodzakelijk blijft voor de nationale veiligheid. En daarmee lijkt Israël het raamakkoord tussen de VS en Iran dat oproept tot een stop van de aanvallen in Libanon te negeren. Hoewel Netanyahu hier niet direct naar verwees. Maar het is wel duidelijk dat Israël toch dwars ligt. Een bommenwerper van het type B-52, A Stratford Trust, is in de Amerikaanse staat Californië gisteravond kort na het opstijgen gecrashed. Dat meldt luchtmachtbasis Edwards in een bericht op social media. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en waar het toestel precies is neergekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat het toestel was neergegaan. Dat laat het leger weten op X zonder meer informatie te geven. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Een bewolkte start met buien, in de namiddag droger en zonnig tot 25 graden. De dagen daarna stijgt het kwik naar tropische waarden en neemt de kans op onweer toe. Vrijdag wordt het bijzonder warm en zwoel bij mogelijk 33 graden.
17: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op wdselectronics.be.
3: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
4: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dean Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdeanshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdeanshakiyake.be.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svennie Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svennie vertrouwen. 0479 818 166. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd niet gewonnen. Tegen Egypte werd het 1-1 gisteravond. Egypte opende na 20 minuten de score. In de tweede helft zorgde Romelu Lukaku vlak na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker. Volgens analisten een terechte uitslag, al zorgde de match bij de supporters voor gemengde gevoelens. Over het algemeen horen we dat het beter had gekund. Het Israëlische leger trekt zich voorlopig niet terug uit Libanon, Gaza en Syrië. Premier Netanyahu verklaarde dat deze aanwezigheid noodzakelijk blijft voor de nationale veiligheid. En daarmee lijkt Israël het raamakkoord tussen de VS en Iran dat oproept tot een stop van de aanvallen in Libanon te negeren. Hoewel Netanyahu hier niet direct naar verwees. Maar het is wel duidelijk dat Israël toch dwars ligt. Een bommenwerper van het type B-52, A Stratofortress, is in de Amerikaanse staat Californië gisteravond kort na het opstijgen gecrashed. Dat meldt luchtmachtbasis Edwards in een bericht op social media. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en waar het toestel precies is neergekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat het toestel was neergegaan. Dat laat het leger weten op X zonder meer informatie te geven. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Een bewolkte start met buien, in de namiddag droger en zonnig tot 25 graden. De dagen daarna stijgt het kwik naar tropische waarden en neemt de kans op onweer toe. Vrijdag wordt het bijzonder warm en zwoel bij mogelijk 33 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Maar zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien?

0: dan Mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wij zijn tegen ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Want zal het rusten straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwas van Frédéric Chopin.
1: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: Op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
3: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
5: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
7: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinan Trutjers, duo Hoe Ouwer Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis. grote open deurdagen van 18 tot en met 20 juni bij VDS Electronics, Breiersteenweg 321 te Kinrooi. Zet 18, 19 en 20 juni in je agenda. VDS Electronics Summer Experience. 3 dagen vol beleving. Demonstraties, exclusieve kortingen en fantastische prijzen. Kom langs en beleef het zelf. VDS, Breiersteenweg 321 te Kinrooi. Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
10: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
11: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd niet gewonnen. Tegen Egypte werd het 1-1 gisteravond. Egypte opende na 20 minuten de score. In de tweede helft zorgde Romelu Lukaku vlak na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker. Volgens analisten een terechte uitslag, al zorgde de match bij de supporters voor gemengde gevoelens. Over het algemeen horen we dat het beter had gekund. Het Israëlische leger trekt zich voorlopig niet terug uit Libanon, Gaza en Syrië. Premier Netanyahu verklaarde dat deze aanwezigheid noodzakelijk blijft voor de nationale veiligheid. En daarmee lijkt Israël het raamakkoord tussen de VS en Iran dat oproept tot een stop van de aanvallen in Libanon te negeren. Hoewel Netanyahu hier niet direct naar verwees. Maar het is wel duidelijk dat Israël toch dwars ligt. Een bommenwerper van het type B-52 Stratofortress is in de Amerikaanse staat Californië gisteravond kort na het opstijgen gecrashed. Dat meldt luchtmachtbasis Edwards in een bericht op social media. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en waar het toestel precies is neergekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat het toestel was neergegaan. Dat laat het leger weten op X zonder meer informatie te geven. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Een bewolkte start met buien, in de namiddag droger en zonnig tot 25 graden. De dagen daarna stijgt het kwik naar tropische waarden en neemt de kans op onweer toe. Vrijdag wordt het bijzonder warm en zwoel bij mogelijk 33 graden.
12: Dit was het Radio Monza nieuws.
14: Monza's favoriet.
15: Hallo, ik ben Ines Schonkeren. Ik ben verkozen als Monza favoriet. Heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single Ik dans voor jou.
14: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. In de Zipcellerie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzijderie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke, nog meer interessante voorstellingen. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekenaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10.15 uur gebedsweg, om 11 uur eucharistieviering, om 12.15 uur middagmaal picknick, om 13.30 uur kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17.10 uur vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089 56 39 62. Doorgeven van gegevens voor verzekering van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen 25 euro, jongeren tot en met 15 jaar 15 euro. Inschrijven ten laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. De Steirische Harmonica Freunde, Oostenrijkse sfeer en muziek. Op zondag 21 juni, open air, bij Café Panderosa in Kotem. De aanvang is om 16 uur. Iedereen van harte welkom. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen, op 18 en 19 juli vindt het LRV Ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Kinrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal, met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balletjes draven. Inschrijven kan ter plaatse 5 euro per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse Ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in Kinrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven. Schutterij Sint Laurentius de Bocholt nodigt u vriendelijk uit op hun gezellige gewichttrekken. Op vrijdag 19 juni in de feesttent op de Dam, Eikenland de Bocholt. Aanvang 20 uur. 6 personen per ploeg plus 1 coach. Damesploegen, herenploegen, kinderploegen. Inschrijversgeld is 50 euro, inclusief 20 consumptiebonnen per ploeg. Kinderploegen tot en met 12 jaar nemen gratis deel. Een sportieve uitdaging, veel ambiance en vooral gegarandeerd een gezellige avond met vrienden en supporters. Inschrijven kan via het e-mail van a.van.leuken@hotmail.com of rowennaberben@gmail.com. Telefoneren kan ook op het nummer 0489 40 97 90 ofwel 0473 26 78 17. Wacht niet te lang en stel snel jullie ploegen samen. Inschrijven kan tot 10 juni. We kijken er alvast naar uit om jullie te verwelkomen. Een gezellige avondfietstocht op woensdag 24 juni, landelijk in Gildeke in Rooi. We verzamelen aan onze ontdekken dorpbank, dorpsplein en vertrekken stipt om 19 uur. De tocht zal ongeveer een dertigtal kilometer lang zijn en ons voornamelijk langs rustige en landelijke wegen leiden. Fluohesje en fietshelm verhogen altijd de veiligheid. Halfweg is er een stopplaats om iets te drinken. De deelnameprijs bedraagt 8 euro per persoon, inclusief 2 consumpties tijdens de tussenstop en hapjes op de eindstopplaats. Inschrijven voor de avondfietstocht kan tot 19 juni, enkel via overschrijving van het correcte bedrag op het bankrekeningnummer van de landelijke Gildeke in Rooi. BE 44 73 52 1503 53 45 met als vermelding avondfietstocht. Hopelijk kunnen we ook dit jaar rekenen op heel veel deelnemers op onze ontspannende avond.
2: Rommelmarkt,
1: Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032-486-70-8655. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is 1 euro per meter. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop €6, kassa €8. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom. Zomerfeest, Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. The Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn €10, inclusief twee consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, €17,50 voorverkoop, €25 aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richards Bar. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 in de parochie Sint-Josef Keenrooy in de Zondagskerk in Molenbeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid

0: 70-27-15. Voor deze zorgeloze reis betaalt u de leden minder dan 18 jaar 10 euro plus 18 jaar 15 euro. Voor niet-leden is het min 18 jaar 15 euro en plus 18 jaar 25 euro. De Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Keernrooi, Vlooienmarkt, op 12 juli 2026. Locatie De Bunker, Nedersveld nummer 4 te Keernrooi. Bezichtigen buiten vanaf 6 uur, binnen vanaf 9 uur. Verkoop buiten vanaf 6 uur, per opbod vanaf 13.30 uur. Iedereen van harte welkom. Grote garageverkoop op 27 en 28 juni op het Hoogveld in Bree. Hermanstraat, Hoogveldlaan, Stijvenstraat, Schutterijstraat, Zwennestraat, Driehoevenstraat, Korenbloemstraat en Goudbloemstraat. Iedereen welkom op de grote garageverkoop op 27 en 28 juni.
1: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keernrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.
2: Heb je me nodig, dan ben ik bij jou. Betrap mezelf dat ik niet meer bel en dat ik mezelf niet meer ben. Misschien gingen wij te snel en is dat wat ik al die tijd ontken.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wetek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Stegersnacks, Breersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Joules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: Rusland zit achter een reeks brandstichtingen tegen de Britse premier Keir Starmer vorig jaar. Dat is de conclusie van de BBC na een onderzoek. De brandstichters zelf waren al veroordeeld, maar de opdrachtgever was nog niet geïdentificeerd. De BBC zegt nu dat het gaat om de zoon van een Russische diplomaat die een uitgebreid netwerk van desinformatie en haatcampagnes runde. De Britse overheid bevestigt de conclusies van de BBC evenwel niet. Het Israëlische leger zal Gaza, Libanon en Syrië blijven bestoken zolang als nodig is om ons land te beschermen, zegt de Israëlische premier Netanyahu. Israël is al maandenlang betrokken bij militaire operaties in de Gaza, Libanon en Iran. Het akkoord dat tussen Amerika en Iran werd bereikt over een eind aan de vijandelijkheden wordt door een groot deel van de Israëlische samenleving en de politieke klasse als een tegenslag voor Israël beschouwd. De overeenkomst voorziet een eind aan de oorlog op alle fronten in het Midden-Oosten, dus ook in Libanon. Maar het is duidelijk dat Israël blijft dwars liggen en dat hij dus inderdaad wel eens de hele plannen kan dwarsbomen. De raad van bestuur van de Anderlechtse Haard heeft gestemd dat Lofti Mustafa tijdelijk een stap opzij moet zetten als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij. Dat zeggen MR en anders in een persbericht. De PS reageert dat de stemming ongeldig is en vraagt een nieuwe bijeenkomst donderdag. Lofti Mustafa kwam in opspraak na een reportage van Pano, die wel eens eerder met een aantal dingetjes komen waar de wenkbrauwen van fronsen. En dan hebben we nog de weersverwachting. We beginnen met toch hier en daar nog wat regen. Daarna gaat de temperatuur stijgen in de namiddag en krijgen we de zon te zien, 25 graden. Vanaf woensdag al 28 tot 29 graden overdag. En vanaf donderdag is het hek helemaal van het dam. 30 graden met heel veel zon. En voor vrijdag zelfs mogelijk 33 graden. Ook het weekend blijft warm en zwoel met een vergrote kans op onweer.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: De mooiste Telstar-hits van vroeger en nu. Dit is het Telstar-uur op dinsdag van 12 tot 1.

de grote zee. Van Casablanca tot Saint-Tropez. Zag kannibalen dansen bij een vuur. Mijn leven is een heel groot avontuur.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
0: De rug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
8: Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
9: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
10: Ja, dit is wat mijn mama zei.
9: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudig opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot... omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten terwijl hij onder invloed was. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar cel. Deze namiddag gaat de jury opnieuw in beraad om te beslissen welke straffen de twee krijgen. Morgen weten we wat dat heeft opgeleverd. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar 1,82 euro per liter. Dat is het laagst in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog 1,89 euro aan de pomp. Wellicht komt het door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie makkelijker toegankelijker gaat worden. Diesel is vanaf nu al wat goedkoper. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen... en dat zijn de 7 belangrijkste wereldeconomieën... samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïnse president Zelensky... over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten dan weer op het programma. Nu, in het akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland, als alles goed gaat. Na de ondertekening van dat principesakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Dat definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. Maar die zijn dat blijkbaar niet van plan. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje-Kaapverdië, Saudi-Arabië-Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. De wolken trekken stilaan weg. Het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we een graadje bij en meer zon. De dagen nadien tropisch warm, 30 graden, maar in de avond wel kans op een onweer.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede namiddag luisteraars op programma Jukebox Time met Chucky. Ik blijf in jullie gezelschap tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: We gaan nu dus aan 1969 naar Nederland met Adelle Bloemendaal, de meisje van de suikerfabriek.
1: Zoetigheid is niets voor heren, zo wordt dikwijls ons verteld. Maar ik wil u demonstreren dat het anders is gesteld. Dagelijks ziet men velen wachten in een groot fabrieksterrein. Die het snoepen niet verachten, doch er dol op zijn. Want slaat de klok 5 uur,

come in. Deep up the earth and pick you in. Ja, ja. Mondje open. Oogjes dicht. Haha. Al die fijne, zoete dingen. In een fleurig kleed gehuld. Dat zijn pas versnaperingen. Waar je een echte heer van smult. Wordt hem elders snoep geboden. Dan bedankt hij energiek. Maar hij laat zich geen zins noden.

zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alle smaken fraai beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er een gevaar in zit. Want bonbons en suikerwerken schaden het gebit. Dus puzzel met beleid.

Dit Amerikaanse duo, bestaande uit Paul Simon en Art Garfunkel, traden eerst op onder de naam Tom & Jerry, hier met Cathy's Songs.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraatweg in Rooi.
0: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek Chocolatier Valentino in Mazeik, Stationsstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationsstraat 38B in Mazeik.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
6: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 euro. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1 bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Het Europees Hof van Justitie geeft lidstaten een groen licht om apps als Coyote en Waze te bannen. De zaak kwam er nadat Coyote in Frankrijk naar de rechter stapte tegen een nakend verbod. In Zwitserland zijn dergelijke systemen al langer illegaal. In ons land blijft het gebruik voorlopig toegestaan. De gronden van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoit zijn na het verstrijken van de biedingstermijn niet in handen van de Vlaamse overheid gevallen. Een anonieme partij bracht met 21,5 miljoen euro het hoogste bod uit, net boven de startprijs van 20 miljoen euro. En dat is dus, hup, naast de neus van de overheid. De Belgische chocolatier Neuhaus breidt uit naar Azië en opent een eerste filiaal op de luchthaven van het Indiaanse Mumbai. Het luxe merk zet hiermee zijn internationale expansie verder na eerdere winkelopeningen in Jordanië en de Verenigde Staten, waarmee de wereldwijde teller op 90 vestigingen komt. De leiders van de 7 belangrijkste wereldeconomieën vergaderen in het Franse Evian samen met Oekraïnse president Zelensky. En de focus verschuift naar het conflict in het Midden-Oosten nu, waar een principesakkoord tussen VS en Iran klaar ligt voor ondertekening aanstaande vrijdag in Zwitserland. Het verdrag regelt onder meer de opening van de cruciale straat van Hormuz. Na die ondertekening start een termijn van 60 dagen om tot een definitief akkoord te komen, al eist Iran dat Israël zijn aanvallen op Libanon staakt. Venus en Serena Williams treden deze zomer samen aan in het dubbelspel op het grastoernooi van Wimbledon. Het iconische duo won het toernooi in het verleden al 6 keer. Voor Serena Williams betekent dit een nieuwe stap in haar recente comeback. En het 1-1 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Egypte gisteravond heeft geleid tot een statistisch unicum op het WK. Voor het eerst in de geschiedenis eindigden alle wedstrijden binnen dezelfde speeldag in een gelijkspel, waaronder ook de duels Spanje-Kaapverdië 0-0, Saudi-Arabië-Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland. De bewolking trekt weg, overal droog en zonnig, 26 graden, morgen 27 graden en vanaf donderdag stroomt er tropische lucht ons land binnen met temperaturen tot 30 graden. Al stijgt ook de kans op felle onweersbuien 's avonds.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede namiddag, luisteraarsprogramma Jukeboxstaan met Teuke. Mij hoort die tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Deze 80-jarige Ivan Hele met Schoolwerfke.
1: Termidden in de hoornis. Een beetje weggestoken tussen de sparrenbossen ligt een klein terk. Het is verdeeld in alle kleine boerderijen. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar de feiten. En voor dan de jongen van de neefjes, den dien ze hier dit geel. Maar ze is helemaal niet stond. Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als hij s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zak. En met zijn kop, zie een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verreur!

toe de hand. Als die zo'n geweld, dan valt ze maar niet stil. Elk jaar met botten van de boom begint het opnieuw. Ruwen, schieten vier. Want ze moeten zeggen hier stil, men. Ze wilden zijn en wilden. En ten eerste lag hier stil. Maar ten vierde, dat is goed niet te zien. En als het s'avonds voorbij haar deur gaat. En is het er licht nog branden. Want zijn boerendochter heeft geweldig veel licht. Dan stikt het zijn handen diep in zijn zak. En met zijn kop zo een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Vreugd.

jaren gaan voorbij. En ze werd hij 29. En zo kwam ik van de messen alleen tussen de velden op de wegen. En ik zag haar en ik paasde zijn aan. Dat is nee of dat is nooit paasde. Hield haar tenen en hij zei: wijfken, zie haar hem. Ik had er niets van gemaakt. Hey, schoon wijfken, gauw wit dat ik haar ziek. Laat ik je zien

0: schoen wijfje. Hij zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder gaf. Schattig ze mee. Er gat.
1: Deze 87-jarige Daniel Gerard met Beautiful.
2: Tu me dis

0: We genieten het romantische tour met Marco Borsato, Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

Ja, dames en heren, dat is een einde komt mijn programma. Ik ga de knopjes doorgeven aan andere zender Margriet. Ik wens haar heel veel succes met dat programma. Mij hoort die aanstaande donderdag tussen 19 en 22 uur met Goud van Oud met Tjeuke. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
5: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
8: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
9: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De Europese lidstaten mogen waarschuwingssystemen voor snelheidscontroles bannen. De zaak werd aangekaart door Coyote in Frankrijk, waarna de Franse Raad van State advies vroeg aan het Europees Hof. In Zwitserland geldt een dergelijk verbod al jaren, maar in ons land blijft het gebruik voorlopig toegestaan. De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoit bij Lier zijn niet door de Vlaamse overheid gekocht. De biddingstermijn is verstreken en een onbekende partij heeft met 21,5 miljoen euro het hoogste bod uitgebracht, net boven de startprijs van 20 miljoen. Venus en Serena Williams treden deze zomer samen aan in het dubbeltoernooi van Wimbledon, zegt de organisatie. Het succesvolle duo schreef het toernooi in het verleden al 6 keer op hun naam. Voor Serena Williams is dat een nieuwe stap in haar recente comeback na een pauze van 4 jaar. De 34-jarige Braziliaanse voetbalster Neymar verwacht samen met zijn vrouw een derde kind, een meisje, maakte het koppel bekend via een YouTube-kanaal. Voor Neymar is het in totaal zijn vijfde kind. De voetballer grapte al dat hij met zijn dochters de Spice Girls kan nadoen. De bewolking trekt helemaal weg. Het wordt overal droog en zonnig. Maxima 25 graden. Morgen doet de zon nog een schepje bovenop, 26 graden. De dagen daarna stroomt er tropische hitte ons land binnen met temperaturen tot 30 graden en meer. Al stijgt ook de kans op onweer tegen de avond.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Radio Monza. Mijn naam is Margriet, ik ben een gastvrouw tot 4 uur vanmiddag met alleen maar Limburgse pleitjes. Natuurlijk wil ik voor de afgelopen uren Tjeuken bedanken voor de schone muziek. En het eerste pleitje is natuurlijk wie immer van Johnny en Mario Blanco, Wo

Dit werd dan gezongen door Huub van de Fontein. Het volgende pleitje wat ik heb klaar liggen, dat werd gezongen door Sjoe de Vivre.

Dit werd een tjus gezongen door Bappi en Frans Teunis. Het laatste pleitje ben ik weer aan de gang. Ik hoop dat mijn programma u bevallen heeft. Maar zet de radio neerdoet, want nou mij, Kim Kringo met zijn country en truckerprogramma. En als alles goed is, volgende week proberen we natuurlijk weer aanwezig te zijn. En het laatste pleitje wat ik nu ga draaien is natuurlijk van Angelina.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Terug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode Het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat Het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode Het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
8: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
9: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
10: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
11: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
12: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
14: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza.
16: Het Verenigd Koninkrijk trekt 242 miljoen euro uit voor de levering van verrijkt uranium aan Oekraïne. Brits premier Starmer meldt dat dit de Oekraïnse kerncentrales de komende 2 jaar draaiende moet houden. Men zegt dat het transport veilig is dankzij extreem robuuste crashbestendige containers. The preacher took him by the hand. Een anonieme private investeerder heeft met 21,5 miljoen euro het hoogste bod uitgebracht op de lege gronden van de failliete busbouwer van Bol, Koningshoit. De Vlaamse overheid toonde interesse. Frans minister-president Pieter Daalde reageert tevreden. De overheid wilde vooral voorkomen dat de bedrijfsterreinen onbenut bleven. De federale ministerraad heeft ingestemd met een nieuw voorstel van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar verplicht op controle bij hun arts voor een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid. De regering wil met deze jaarlijkse evaluatie de instroom naar de arbeidsmarkt stimuleren. De 3 Nederlandse verdachten van de mislukte ontvoering van oud-minister Vincent van Quickenborne in Kortrijk worden niet vervolgd. De Kortrijkse raadkamer oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor de ontvoeringspoging. De 3 mannen worden samen met 3 andere kompanen wel nog berecht voor het verboden wapenbezit en het lidmaatschap van een misdadige bende. De wolken trekken weg, het wordt droger en zonniger, 25 graden. Morgen doen we er nog wat bij. Meer zon, de dagen nadien tropisch warm, 30 graden en meer, maar wel kans op onweer.
17: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede middag aan dat van Oud Radio Monza. Met een klein beetje vertraging. Beginnen we natuurlijk aan het programma met dat tot 18 uur duurt. Oftewel 6 uur. Achter de knopjes zit Krikko. Als eerste pleiter is Backtrack Dixie Aces. En verder wordt van natuurlijk Margietje even bedanken voor hun orke Limburgse muzikanten. En vergeet dan iedereen van harte welkom bij ons programma, want het eerste pleitje wat ik heb opleggen, dat is... moet ik heel even op de lijst kijken, want ik heb niet alles onder controle. Ik kom juist binnen. En dat is een pleitje dat heet The Conversation of Ronnie Jones. Dat is een pleitje van Merle Haggard. En die heeft een conversatie natuurlijk met Ronnie Jones. Wat ze allemaal te vertellen hebben, dat gaat er zelf zeggen.

0: Sometimes we know not what we pray for.
1: En als je het goed begrepen hebt, was de conversation tussen Merle Haggard en Johnny natuurlijk. Ik heb een pleitje metgebracht en dit is het fiefste jaren. En dan hoort je eens het verschil tussen toen en nu. Want dit is een pleitje dat komt uit die hele oude doos. Het is een pleitje van Stay in Love a While. Ik zeg het verkeerd. Satin Kick at the Bucket. Het is een pleitje van Bopper en Hellebilly.

En dat, max, dat metaalgeluid, dat komt natuurlijk van die CD-spelers of CD's. Toen waren het nog in CD's. Meestal waren dat natuurlijk bakkelietenplaten. En dan kreeg ze zo'n geluid. Ik heb gezien wat de techniek vooruit gegaan is natuurlijk. Het volgende pleitje wat ik opleg is een pleitje van Marty Robbins.

En dat was een pleitje natuurlijk van Marty Robbins. Hij zong Ain't This a Ride. Oftewel, hij maakt het allemaal in de rechte, in de rechte weg. Ik heb een pleitje op liggen. En dat is van Elvis Presley. Die heeft zich een paar nieuwe schoenen gekocht. En daar maakt hij natuurlijk een pleitje over. Hier is Blue Suede Shoes. Well, it's one.

En dat was een plaatje van Well, Mostly Everything But Me. Iedereen behalve hemzelf. En waarom? Dat heeft zich natuurlijk heel lekker duidelijk gemaakt. We gaan eens even, ik heb een paar plaatjes bij me vandaag van Elvis Presley. Plaatjes die weiniger gedraaid werden. Onder andere dit nummer, I Got Sting.

En zonder dat je toch ook goed die 60 jaar aan. Ik moet zeggen, het geluid is dan toch heel veel verbeterd natuurlijk. Want vroeger moesten ze met de volle gewicht op de piano liggen. En nu is dat een stuk veranderd. En tot er heel veel pluitjes bestaan met de naam van een of andere meisje natuurlijk, waar ze kennis met hebben, dat is algemeen bekend. Ik heb één ervan opliggen en dat is Connie. En dat is van Jack Jersey.

En want hij toch wel het heel leuke pleitjes gemaakt. Hij heeft natuurlijk Jack Jersey. En ik heb nog zo'n pleitje op liggen van Country Rose. Die hebben een pleitje gemaakt van Oh, Susanna.

En dat was de versie van Country Rose, oftewel O Susanna. Een van die platen die heel dicht gecoverd is, is natuurlijk de Guitar Boogie. Ik heb van hem eens anders, maar ik heb hem vandaag metgebracht van Dominic Mozan.

Gitar boogie van Dominic Mozan. We hebben nog zo'n leuk pleitje op liggen. En dan gaan we eens even heel gedaan anders. En dan kom ik terug bij de Lennebrothers. Waar ik geregeld ook wel eens een pleitje van draai. En dit keer heb ik een pleitje bij me. En dat is Crazy Little Teddy Girl.

En het volgende nummer wat we gaan opleggen, dat is een nummer van George Jones. En de man en de bijnaam al, No George Jones. Dat wil zeggen, dat komt geregeld dit opdraven bij de afspraken wat er gemaakt wordt. Ik heb vandaag een pleitje bij hem en dat heet No Blues is Good News.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
2: Het is een nacht.
1: Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc.
3: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
4: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
4: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
5: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeke.be 089-85-36-08 of www.garagevanderveeke.be.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
5: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurestraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
4: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keurnrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
4: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keurnrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keurnrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Essenstraat 1, bus 2 te Keurnrooi. Grote open deurdagen van 18 tot en met 20 juni bij VDS Electronics, Breiersteenweg 321 te Keurnrooi. Zet 18, 19 en 20 juni in je agenda. VDS Electronics Summer Experience. 3 dagen vol beleving, demonstraties, exclusieve kortingen en fantastische prijzen. Kom langs en beleef het zelf. VDS, Breiersteenweg 321 te Keurnrooi.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keurnrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk trekt 242 miljoen euro uit voor de levering van verrijkt uranium aan Oekraïne. Brits premier Starmer meldt dat dit de Oekraïnse kerncentrales de komende 2 jaar draaiende moet houden. Men zegt dat het transport veilig is dankzij extreem robuuste crashbestendige containers. Een anonieme private investeerder heeft met 21,5 miljoen euro het hoogste bod uitgebracht op de lege gronden van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoit. Ook de Vlaamse overheid toonde interesse. Vlaams minister-president Diependaele reageert tevreden. De overheid wilde vooral voorkomen dat de bedrijfsterreinen onbenut bleven. De federale ministerraad heeft ingestemd met een nieuw voorstel van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar verplicht op controle bij hun arts voor een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid. De regering wil met deze jaarlijkse evaluatie de instroom naar de arbeidsmarkt stimuleren. De 3 Nederlandse verdachten van de mislukte ontvoering van oud-minister Vincent van Quickenborne in Kortrijk worden niet vervolgd. De Kortrijkse raadkamer oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor de ontvoeringspoging. De 3 mannen worden samen met 3 andere kompanen wel nog berecht voor het verboden wapenbezit en het lidmaatschap van een misdadige bende. De wolken trekken weg, het wordt droger en zonniger, 25 graden. Morgen doen we er nog wat bij. Meer zon, de dagen nadien tropisch warm, 30 graden en meer, maar wel kans op onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Edward Blaertjes van John Fogerty, Southsteer. Ik zeg het verkeerd. Southern Streamlines in het plaatje. En dat is uit zijn periode tot er dus op de solo tour is gegaan. En Elvis Presley deed het ook in Duitsland. Hij had er in militaire dienst gezeten. En hij had er ook natuurlijk een paar leuke plaatjes gemaakt. En eind daarvan heb ik gevonden. En dat heet Frankfurt Special.

0: Een van die pleitjes die er gemaakt heeft weer in Duitsland in militaire dienstsoort. Hij heeft overigens zijn grote oog leren kennen. En wie lang tot er in Duitsland de dienst heeft gelegen, dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar in ieder geval heeft er daar wel gelegen. De volgende plaat die kennen we natuurlijk allemaal van CCR. Midnight Special. Ik heb ze vandaag bij me van Paul Evans.
1: Well, you wake up in the morning, boy. You hear the ding-dong ring. Then you look upon the table, boy. You see the same darn thing. You find no food upon the table, boy. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy.

Een heel andere versie natuurlijk als CCR. Maar dat is ondanks nog altijd even leuk, dit pleitje. Ik heb een pleitje opleggen van Red Savine, Duke Jones, Johnny.

0: Better make that 50 acres. Well, maybe I can turn when I get to Kansas. Better make that Texas. Heck with it, I'll back all the way to Birmingham. Cleveland! How'd I get to Cleveland?
1: Hij vindt de plaats van Boxcar Rally. Ik ben die man die ook heel veel plaats gemaakt heeft. En nog best wel een paar leuke er wie heeft. Dit nummer is van The Boys. En het heet Little Arrows.

En de mooiste gewoordigde vrolijk neem ik gewoon al open. Maar vrolijk mogen natuurlijk wel de mensen hier al open. Want ik heb een pleitje op liggen. En dat is van Anne Marie. En die zegt, hey baby.

En voor de goede luisteraars, dat werd natuurlijk totdat de Mavericks waren met de plaats Swinging. En dit is Leroy van Dijk.

En dat plaatje heette de Truck Trace Boogie. En het woord van een zekere Ranout Veluzat.

0: En een plaatje van Let's Look Out Mabel G.E. Crockett, ze hadden de jong. Ik heb nog een plaatje op liggen en natuurlijk maken we even muziek tot en met 6 uur. En het plaatje wat ik noem op liggen, dat is van Kino. En het plaatje heet Baby Blue.
1: This was my dad's favorite. So this one is for him. From Australia to the world, who knows?

Een oud nummer van Jos Baker, dat op een hele nieuwe manier uitgebracht door een zekere Keno. Ik moet zeggen, het pleintje is best wel leuk als ze zo lekker achteroverleunt. En dan natuurlijk nog dit pleintje, luisters Baby Blue. Het volgende pleintje wat ik wil opleggen is ook geleend met het cup van Boxcar Willie en het het Noord to Alaska.

En dan praat je al van Eddie Cochran en dat heette To The Core. Zo simpel toe. En het laatste pleitje van vandaag, en dat wou ik doen. Dat wou ik doen met een nummer van Alabama. Ray on 18 wheels. Roll on 18 wheels. Roll on.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Jeroen Mone, Schurrestraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrestraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
3: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws. Er was een tijdje een vals gasalarm op de U Hasselt in Diepenbeek, maar er is geen giftig gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt. Het alarm bleek dus het gevolg van een fout in het detectiesysteem. Volgens de burgemeester zijn er geen slachtoffers en wordt de defecte detector hersteld. De FOD Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat hebben in de haven van Antwerpen de campagne Post-Aware gelanceerd. Het initiatief, gesteund door minister van Binnenlandse Zaken Verlinde, moet havenpersoneel via video's en websites weerbaarder maken tegen drugscriminelen. Werknemers worden aangemoedigd om verdachte situaties sneller te herkennen en te melden via het bestaande platform Portwatch. De Belgische en Franse federale politie hebben samen een Albanese bende opgerold die drugs smokkelde tussen België en Frankrijk. De criminelen gebruikten een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om voertuigen met drugs te laden. Tijdens 15 huiszoekingen zijn in ons land 5 verdachten opgepakt die inmiddels door de onderzoeksrechter zijn aangehouden. In Amerika heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld. Volgens Amerikaanse media wilden terroristen toeslaan tijdens een vechtsportgala rond het verjaardagsfeest van president Trump bij het Witte Huis om daarna het gebouw te bestormen. De FBI heeft 5 verdachten gearresteerd. Volgens het Europees Milieuagentschap voldoet 96% van de Europese badplaatsen aan de kwaliteitsnormen. In ruim 80% van de locaties is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Cyprus scoort als absolute koploper met 100% uitstekend zwemwater. België blijft achter met een score van 70% uitstekende badplaatsen. Er is hier dus nog wat werk aan de winkel, zeg maar. De weersverwachting, het blijft nog lang zonnig, 25 graden. Later vannacht meer wolken, het koelt af tot 15 graden. Morgen geregeld zon, 26 graden. De dagen daarna tropisch warm, met op vrijdag maxima boven 30 graden. Maar kans op stevige onweders tegen de avond.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

ruim 6:03 geworden hier bij Radio Monza op deze dinsdagavond. Wees welkom. Ja, Radio Monza uitzendend vanuit Kinrooi op de 106.5, maar zeg 105.6. En wereldwijd www.radiomonza.be, DHB Plus, kanaal 10C. En bezoeken, dat kan ook op de Essenstraat 1 in Kinrooi.

voorwaarts het programma beginnen gaan we onze goede vriend Ger bedanken voor onze 2 euro counter. En we gaan terug volgende week dinsdag tussen 4 en 6. Ja, weer een gevarieerde mix tussen 6 en 8 uur.

plaatje van hij geboren met 2018, maar staat Niels de Stadsbader met zijn paradijs. En met deze gaan we terug naar 1992 met eentje van de London Beat.

Ja, het was een bescheiden hit uit het jaar 1992. Het is een London Beach, You Bring On The Sun. Ja, ruim 10 minuten over 6 geworden hier op deze dinsdagavond hier bij Radio Monza.

Nederlandstalige hit in het jaar 1966. Deze John Lamers was dat nog eens met Ik bewonder jou. En met deze gaan we terug naar 1981. Duitsstalige Lena van Leitis.

plaat van 1986 alweer. Deze Peter Gabriel en Sledgehammer. Ja, maar de volgende gaan we terug naar het Nederlandstalige plaatje uit 2011.

Ja, dat was dus 2011. Ja, Honey, met mijn kijkdoos. This is the rhythm of the night. En met deze keer weer terug naar 1994. Oh, yeah.

plaat van heel wat jaren geleden, 1972. Dimitri van Toren en een lied voor kinderen. Ja, maar de volgende gaan we terug naar het jaar 2013. Dat is nog eens met die plaat van Helena Fischer.

atemloos door 10-8, Jelena Fischer. Ja, het is ruim een tiental minuten voor 7 uur. Zo dadelijk krijg je reclame nieuws. En na het nieuws zijn we terug voor nog een tweede deel hier bij Monza.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrode, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boksprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
0: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplein in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstad 1, Busplein in Rooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
8: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
2: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
4: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De bemiddelingsgesprekken bij bagageafhandelaar Avia Partner zijn mislukt en een deel van het personeel staakt opnieuw. Dat is dus slecht nieuws voor het vliegverkeer op Brussels Airport. Spontaan is dus het werk weer neergelegd. De impact is voorlopig wel kleiner dan gisteren toen de staking voor gigantische wachtrijen zorgde. In de haven van Antwerpen is ondertussen een grote campagne gestart om havenarbeiders te wapenen tegen drugscriminelen. Justitieminister Annelies Verlinde lanceert speciale video's en websites zodat werknemers recruteringspogingen en verdachte situaties sneller herkennen en melden. Grote opluchting op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek. Er is daar geen giftig gas ontsnapt. Dat werd even gedacht, maar het was vals alarm. Volgens burgemeester Rick Kriekels ging het om een technische fout in het detectiesysteem. Er zou een defecte sensor zijn, die is inmiddels hersteld. Winkels in ons land hoeven binnenkort geen verplichte sluitingsdag meer te houden. De bevoegde Kamercommissie heeft de nieuwe wet goedgekeurd en bovendien worden de openingsuren versoepeld en mogen winkels voortaan elke dag tot 9 uur 's avonds open blijven. De Amerikaanse president Trump overweegt om tegenstanders van het Iraanse vredesakkoord uit zijn regering te zetten. Volgens Mediavisie hangt het hoofd van oorlogsminister Pete Hegseth en de CIA-directeur aan een zijden draadje. De historische deal wordt nu aanstaande vrijdag in Zwitserland ondertekend. Maar let op, het is geen vredesdeal, eerder een raamakkoord. Blijft nog lang zonnig, morgen opnieuw veel zon. 26 graden, daarna tropisch warm. Vrijdag temperaturen boven 30 graden en kans op felle onweders tegen dan.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, ruim 6 minuten na 7. Welkom bij het tweede gedeelte hier bij Monza op de dinsdag. Ja, gestart naar plaats van Two Unlimited en Tribal Dance.

plaisir en Bill Hudson. Sash was dat nog eens encore une fois. Ja, tussen ruim 20 minuten na 7 geworden hier op deze dinsdagavond. Wees welkom. Dit zijn de programma's nog van Radio Monza.

Vroeger film van de vele huts van Desireless was dat nog zo'n 1986. En Voyage. En met de volgende gaan we terug naar 1978.

Ferne und Einsamkeit. Das war 1970, Camillo Felgen. Ja, het is ruim een 13 minuten voor 8 uur hier bij Monza deze dinsdag. Ja, dit is 1973, deze Left Side.

was de Jennifer Berton. Berton, dan voel je goed. Ja, dadelijk krijg je nieuws aan de reclame.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esserstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze weg. Daarvoor pleit de Stichting Tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen, want al meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister. Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft naar schatting niks opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar de impact is minder groot dan gisteren. Toen zorgde de staking voor lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. De Europese Unie heeft ook nog weer een verbodje erbij. Ze verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, die AI-chatbot van X. De maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord hadden. Nu is dat ook goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Brits jacht, meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zijn geen gewonden. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak. Het Russische schip zal al een tijdje heen en weer langs de Britse kust hebben gevaren en schepen van Russische schaduwvloot door het kanaal geëscorteerd hebben. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten, schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Pete Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenden de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz. Blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken, 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, 26 graden. Maar de dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima rond 33 graden. Er is wel kans op stevige onweders in de late avond of nacht.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Thank you.

Vanaf 40 jaar hadden wij ons dorp nooit problemen. Want als er iets kapot was of gerepareerd moest worden, of als er een vroedvrouw nodig was, dan werd Piet aangeroepen. Je kon een

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: 24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.
1: Ik zag een meisje in Spanje op een dakterras. Wist meteen dat zij die ene was. Lissabon tot aan Parijs, bij vele landen doorgereisd. In al die landen vond ik nooit een meid als jij. Zelfs Venetië was niets voor mij. Spanje is mijn plek, Spanje is mijn tijd.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Radio Monza brengt je de nacht door met non-stop muziek.
1: Hij lag voorover in het hete zand, met een zware colt nog in zijn hand. Van achteren geraakt, ik dacht die is dood, want zijn hemd had een gat en daarom was het rood. Er was nog hoop en ik nam een mes en redde op mijn manier het leven van Ringo. Ik bleef bij hem, het gevaar was voorbij. De dagen verstreken, ik bleef aan zijn zij. Van vroeg tot laat hield hij zijn wapen vast. Geen mens was hem nu meer tot last. Hij was de man die...

Op een dag gingen we onze weg. Hij naar oost en ik naar west. Ik hield de wet, hij het terreur. Niet al te best. Met lood en dood. Overal kende

De dag zou komen dat men zag wie van ons twee de beste was. Men vertelde spoedig op mijn pad dat hij was aangehouden in de stad. Ik voelde aan waar hij zou zijn, ging ergens binnen voor.

Ik had hem snel in mijn rechterhand. Toen voelde ik een felle brand. Ik stond te tollen in het rond. Mijn wapen vloog over de grond. Geluiden zuisten in mijn oor. Ik keek recht in de loop van een Colt 44 van

buiten in de straat. Tientallen revolvers schoten lood. En even later was hij dood. De stad schreeuwde. Alleen gebrul. Nergens een traan. Geen traan voor Ringo. Het verhaal ging door het hele land. Dat ik sneller was dan zijn hand. Het kwam door de jaren, zeiden zij. Zijn snelle hand is nu voorbij. En niemand die verklaren kan hoe de sheriffster op de grafsteen kwam van...

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. En dat kun je ook niet weten, ik heb je pas één keer ontmoet. En toen heb je mij misschien niet eens gezien.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: beijo para ti.
1: Ik zal eeuwig op jou wachten, al weet ik niet wie jij bent. Maar de liefde kent veel krachten, die mij zeker bij jou brengt. Mijn gevoel laat mij niet rusten.

solas junto a ti.

Ze is als duizend felle sterren op een heldere nacht. Ze doet me sneller voor haar vallen dan de zwaartekracht. Als zij haar paddenstoeltje uitkomt, is het altijd mooi weer. Wanneer ze wappert met haar haren, gaat mijn hartje

vond ik mijn groot geluk daar in dat landje. Tji o tji, de nachtegaal, zing mij zijn lied. Tji tji o tji, een mooier lied bestaat er niet.

Ik moet de hele dag naar jou verlangen. Als ik maar aan je denk, blozen mijn wangen. Tji o tji, de nachtegaal zingt mij zijn lied. Tji tji o tji, een mooier lied bestaat er niet. Ik kan mijn hartenklop niet meer bedwingen. Ik wil jouw lieve mond weer horen zingen. Tji tji o tji, mijn lieve schat, ik hou van jou. Tji tji o tji, mijn lieve schat.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.